0: is 2 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Beinens. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is binnen de door hem opgerichte Vredesraad over de volledige ontwapening van de extremistische Palestijnse organisatie Hamas. Het is de bedoeling dat Israël zich gaat terugtrekken uit Gaza, waarna een internationale stabilisatiemacht moet zorgen voor de veiligheid. Trump kondigde het akkoord aan op zijn platform Truth Social. Volgens de Amerikaanse president is het ook een cruciale stap naar een situatie waarin Gaza wordt bestuurd door een nieuwe Palestijnse regering en is het een mijlpaal in de uitvoering van zijn 20-puntenplan van oktober vorig jaar. Zowel Hamas als Israël hebben nog niet officieel gereageerd op de aankondiging. De door de mens veroorzaakte klimaatverandering heeft de kans op extreem weer, waarin bosbranden goed gedijen, sterk verhoogd. In Spanje is die kans 20 keer zo groot geworden, in Frankrijk 2 keer zo groot. Dat blijkt uit een analyse van World Weather Attribution, dat onderzoek gaat na of en in welke mate bepaalde weerfenomenen te maken hebben met klimaatverandering. De bosbranden die nu plaatsvinden in Zuid-Europa zijn niet zomaar pech, klinkt het in het rapport, maar duidelijk het resultaat van steeds ernstiger wordende gevolgen van door de mens veroorzaakte opwarming. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Europa League. Anderlecht won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Anderlecht begon gisteravond niet goed aan de wedstrijd en kwam al in de 3e minuut op achterstand. Maar de gelijkmaker meteen na de rust gaf Anderlecht vleugels. En het publiek heeft mee het verschil gemaakt, zegt speler Ali Mamar.
1: Ik begon slecht aan de wedstrijd, maar ik denk dat de reactie het belangrijkste is in deze soort wedstrijd. En zeker met het publiek die ons altijd steunt. Dus het publiek heeft vandaag een grote rol gespeeld in onze overwinning.
0: In de Conference League gaat AA Gent naar de volgende ronde. Dat strafschoppen nodig tegen het Oekraïense Cherkasy.

is vannacht droog en minimaal rond 19 graden. Straks krijgen we zon en wolken en lokaal kans op wat buien, vooral in het westen en in de Ardennen. De maxima gaan tot 30 graden in de Kempen. Aan zee is het een beetje frisser, 22 graden daar. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: Show Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is binnen de door hem opgerichte Vredesraad over de volledige ontwapening van de extremistische Palestijnse organisatie Hamas. Dat zou de basis vormen voor een toekomst met een nieuw Palestijns bestuur en een internationale stabilisatiemacht die voor de veiligheid moet zorgen. Trump kondigde het akkoord aan op zijn platform Truth Social. Het is een nieuwe stap in de uitvoering van het 20-puntenplan dat vorig jaar werd overeengekomen. Vertegenwoordigers van Hamas hebben het akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren met Israël bevestigd. Dat heeft het Franse persbureau AFP vernomen van 2 anonieme bronnen bij Hamas. Mensen de exclave wel binnengeraakt. De Spaanse regering stuurt tientallen militairen om de grenzen te helpen bewaken. En vandaag gaat premier Sanchez ook naar Ceuta.

de Donau in Bulgarije zijn eeuwenoude resten opgedoken van een mammoet. En dat komt door het historisch lage waterpeil van de rivier. Het was een bewoner van een dorp in het noorden van het land, aan de grens met Roemenië, die de ontdekking deed. Hij waarschuwde een museum dat meteen experts stuurde. Die hebben tot nu toe slagtanden, een onderkaak, een schouderblad en ribben gevonden. En mogelijk ligt er een volledig skelet onder de grond, wellicht van een wolharige mammoet. Vannacht droog en minima rond 19 graden. Straks krijgen we zon en wolken met lokaal kans op wat buien, vooral in het westen en in de Ardennen. Maxima gaan tot 30 graden in de Kempen, 22 graden aan zee. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stroop. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst.

about music. Radio 5. www.radio5m.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. 14 nieuws met Matthijs Bijnens. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is binnen de door hem opgerichte Vredesraad over de volledige ontwapening van de extremistische Palestijnse organisatie Hamas. Dat akkoord zou de basis vormen voor een toekomst met een nieuw Palestijns bestuur in Gaza en een internationale stabilisatiemacht die voor de veiligheid moet zorgen. Trump kondigde het akkoord aan op zijn eigen platform Truth Social. Het is een nieuwe stap in de uitvoering van het 20-puntenplan dat vorig jaar werd overeengekomen. Vertegenwoordigers van Hamas hebben het akkoord over die tweede fase van het staakt het vuren met Israël bevestigd. Dat heeft het Franse persbureau AFP vernomen van twee anonieme bronnen bij Hamas. In Griekenland zijn verschillende grote branden nog niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de felle wind is het niet altijd mogelijk om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten en dat bemoeilijkt het bluswerk. Volgens de Griekse premier Mitsotakis komen er nog moeilijke momenten aan de komende dagen. De felle wind zou ook pas in het weekend wat gaan liggen. Op Kreta moesten heel wat toeristen in veiligheid gebracht worden. De dodentol van de zware aardbeving maandag in Japan is opgelopen tot 34. Dat heeft de overheid van de getroffen regio Kumamoto bekendgemaakt. Kumamoto ligt op het eiland Kyushu in het zuidwesten van Japan. De meeste slachtoffers vielen in een ingestort winkelcentrum en in een ingestort papierfabriek. Na de beving van maandag zijn er ook al honderden naschokken geweest. In het voetbal heeft Anderlecht zich gisteravond geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Anderlecht won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Anderlecht begon niet goed aan de wedstrijd, kwam al in de derde minuut op achterstand. Maar de gelijkmaker meteen na de rust gaf Anderlecht vleugels en het publiek heeft mee het verschil gemaakt, zegt speler Ali Mammar.
1: Ik begon slecht aan de wedstrijd, maar ik denk dat de reactie het belangrijkste is in deze soort wedstrijd. En zeker met het publiek die ons altijd steunt. Dus dat was, het publiek heeft vandaag een grote rol gespeeld in onze overwinning.
0: In de Conference League gaat de A-agent ook naar de volgende ronde. Het had strafschoppen nodig tegen het Oekraïnse Cherkasy. Het is droog en minimaal rond 19 graden de komende uren. Straks krijgen we zon en wolken, lokaal kans op buien, vooral in het westen en in de Ardennen. Temperaturen lopen op tot 30 graden in de Kempen, 22 graden aan zee. In het weekend krijgen we ook zon, wolken en blijft het warm met maximaal tot 29 graden zaterdag en 27 graden zondag. Nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is over de volledige ontwapening van de radicale Palestijnse beweging Hamas in Gaza. Hij zegt dat de door hem zelf opgerichte vredesraad die overeenkomst heeft gesloten. Het akkoord zou de basis vormen voor een toekomst met een nieuw Palestijns bestuur zonder Hamas. Een internationale troepenmacht zou dan toezien op het bewaren van de vrede. Afgelopen dagen hebben onderhandelaars uit Egypte, Qatar en Turkije met Hamas en Israël onderhandeld. Volgens persbureau Reuters is er vooruitgang geboekt, maar is er nog geen akkoord bereikt. Er zijn nu al 15 migranten gestorven in een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. De stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika, net boven Marokko aan de Middellandse Zee, en is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanuit Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen staken zo'n 1500 migranten tegelijkertijd de grens over, zoals deze jongeman.
1: We're happy to be here. It's been a very tough experience to go from the ocean. The police officers tried to stop us, but our determination, we could came here.
0: Het was zwaar, zegt hij, maar hij was vastberaden en de politie slaagt er niet in om de massale toestroom te stoppen. De opvangcentra in Ceuta zitten intussen overvol. Veel mensen slapen op straat en aan de Marokkaanse kant van de grens staan duizenden mensen te wachten. De Spaanse regering stuurt tientallen militairen om de grenzen te helpen bewaken. En de Spaanse premier Sanchez zal vandaag ook een bezoek brengen aan de stad. Tegen 1 september moeten alle deelfietsen en deelsteps van bedrijven weg uit Brussel. Die beslissing komt er na een arrest van de Raad van State, waarin de vergunningen van de 3 aanbieders in Brussel worden vernietigd omdat er fouten in zitten. Midden augustus komt er nog overleg tussen de bedrijven en het gewest, maar intussen moeten alle fietsen en steps weggehaald worden. Otto Catrice van aanbieder Voy is daar niet over te spreken.
2: We hebben een vloot van 2500 voertuigen hier in Brussel. Dat is toch wel heel wat. Dit maakt het allemaal heel onzeker. Dit is voor ons ook echt een goede periode, een drukke periode normaal gezien. Dus dat zijn tienduizenden gebruikers die ons dagelijks gebruiken. Die dagelijks ritme met ons maken, door de stad bewegen, die dat nu niet meer kunnen. En eigenlijk door een fout van de overheid, door een fout van de minister.
0: Brussel had al beslist om vanaf 2027 alle deelsteps te verbieden. En dat wordt nu dus 4 maanden vroeger. En in het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Europa League. Anderlecht won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. In de Conference League gaat AA Gent naar de volgende ronde. Het had strafschoppen nodig tegen het Oekraïense Cherkassy. Weer dan nog zon en wolken met lokaal kansen op een bui, vooral in het westen en de Ardennen. Temperaturen tot 30 graden in de Kempen en 22 graden aan zee. Ook in het weekend zon, wolken en warm met maxima tot 29 graden zaterdag en 27 graden zondag. Meer op vrtnieuws.be.
3: Here we go. Are you ready?

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is over de volledige ontwapening van de Palestijnse terreurbeweging Hamas in Gaza. Volgens Trump heeft de door hemzelf opgerichte Vredesraad die overeenkomst bereikt. Die zou de basis moeten vormen voor een nieuw Palestijns bestuur in Gaza zonder Hamas. Een internationale troepenmacht zou dan toezien op het bewaren van de vrede. Israël heeft het akkoord nog niet bevestigd. Volgens het Franse persbureau AFP hebben vertegenwoordigers van Hamas dat wel gedaan. Er zijn nu al 15 migranten omgekomen toen ze probeerden om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Die stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika aan de Middellandse Zee en is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanuit Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen staken zo'n 1500 migranten de grens naar Ceuta over. De opvangcentra daar zitten intussen overvol, veel mensen slapen op straat en aan de Marokkaanse kant staan nog duizenden mensen te wachten. De Spaanse regering stuurt tientallen militairen om de grenzen te helpen bewaken. Premier Sanchez brengt vandaag ook een bezoek aan Ceuta. Tegen 1 september mogen er in Brussel geen deelsteps of deelfietsen meer rondrijden. De Raad van State heeft de vergunningen van 3 aanbieders geschrapt. De klacht kwam van een 4e aanbieder, omdat er fouten zouden zitten in die vergunningen. En dat is nu bevestigd. Brussel had al beslist om vanaf 2027 alle deelsteps te verbieden. Dat wordt nu dus 4 maanden vroeger, zegt Steven Vierens van Brussel Mobiliteit.
1: We gaan nu in een officiële brief aan alle operatoren melden dat voertuigen moeten verwijderd worden van de openbare ruimte. Gezien de zomervakantie en zo en de operationele moeilijkheden geven we dan nog tot 1 september dat de voertuigen van de openbare ruimte verdwenen zouden moeten zijn.
0: Sport, Anderlecht en AA Gent gaan een voorronde verder in het Europees voetbal. Anderlecht versloeg Hammarby uit Zweden na een sterke tweede helft. Het werd 3-1. Bij de rust stond Anderlecht nog 0-1 achter. Maar het publiek heeft mee het verschil gemaakt, zegt speler Ali Mamar.
2: Het begon slecht aan de wedstrijd, maar ik denk dat de reactie het belangrijkste is in deze soort wedstrijd. En zeker met het publiek die ons altijd steunt. Dus dat was het publiek heeft vandaag een grote rol gespeeld in onze overwinning.
0: Anderlecht gaat nu naar de derde voorronde van de Europa League. De tegenstander daar wordt PAOK Saloniki. In de Conference League mag ook AA Gent naar de volgende voorronde tegen Tcherkassy uit Oekraïne. Stond het na verlengingen nog altijd 0-0, maar Gent haalde het met de strafschoppen. Het weer vandaag wisselend bewolkt. Later kans op buien in het westen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen en zondag zomerweer bij zo'n 30 graden. En ook begin volgende week hetzelfde weer. Meer op vrtnieuws.be.

7 uur een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Volgens Donald Trump is er een historisch akkoord over de ontwapening van Hamas. De afgelopen maand was voor de kust de beste juli sinds corona. En Anderlecht en AH Gent gaan een voorronde verder in het Europees voetbal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van de Palestijnse terreurbeweging Hamas in Gaza. Het zou de door hem opgerichte Vredesraad zijn die na maanden van onderhandelingen

0: onderhandelen tot een akkoord is gekomen. En Lucas Lecluze, wat zou dat dan inhouden?
1: Wel, volgens dat akkoord zou Hamas bereid zijn om al zijn wapens af te staan. Dat gebeurt niet ineens, maar in verschillende fases. En in ruil voor die ontwapening zal het Israëlische leger zich ook beetje bij beetje terugtrekken uit Gaza. Er zou een internationale vredesmacht aangesteld worden om de veiligheid te garanderen. En op termijn zou Hamas ook het bestuur afstaan aan een nieuwe Palestijnse regering.
0: Ja, en wat zijn de reacties?
1: Wel, Donald Trump en de onderhandelende landen Egypte, Qatar en Turkije reageren enthousiast. Ze noemen de deal historisch. En ook vertegenwoordigers van Hamas die mee hebben onderhandeld, zouden meteen akkoord gegaan zijn. Nu, de vraag is wat Israël zal doen. Gisteren, voor de bekendmaking, zei premier Benjamin Netanyahu dat het akkoord op tafel lag niet aan de eisen van Israël voldeed. Trump zegt dat hij erg teleurgesteld zou zijn als Israël niet zou meewerken.
0: Dankjewel, Lucas. Donald Trump noemt het akkoord dus historisch, maar volgens Thomas de Grave in Amerika zijn er toch veel twijfels of het effectief tot vrede zal leiden.
2: Wie we nog niet gehoord hebben in dit verhaal is Israël. We hebben Benjamin Netanyahu altijd wat op de rem zien staan als het gaat over terugtrekken uit Gaza. Ja, aangezien het ene aan het andere gekoppeld wordt, die ontwapening aan die terugtrekking van Israël. Ja, dat zorgt al onmiddellijk een beetje voor twijfels of dit wel allemaal zo snel zal gaan.
0: Er zijn nu al 15 migranten omgekomen toen ze probeerden om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Die stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika bij de Middellandse Zee. Het is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanop de Marokkaanse kust naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen staken zo'n 1500 migranten de grens over. De opvangcentra in Ceuta zitten intussen overvol en veel mensen slapen op straat. De Spaanse regering stuurt tientallen militairen om mee de grenzen te bewaken. En premier Sanchez brengt vandaag ook een bezoek aan Ceuta. De kust heeft haar beste julimaand sinds corona achter de rug. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en bijna 3 miljoen dagtoeristen. Vooral Vlamingen, maar ook Duitsers vonden vaker de weg naar onze kust. Het mooie weer heeft daarbij een grote rol gespeeld, zegt Ellen Bruinhoge van Westtour.
3: We hebben een zeer mooie, stabiele periode achter de rug. Hè, waardoor dat die bezoekers ook elke dag in grote getalen aanwezig waren. Maar tegelijk ook gespreid gekomen zijn. En we geen grote pieken gehad hebben zoals andere jaren. Waar we vaak zien dat een bezoekerspiek samenvalt ook met een piek in het mooie weer.
0: Tegen 1 september mogen er in Brussel geen deelsteps en deelfietsen meer rondrijden. De Raad van State heeft de vergunningen van 3 privéaanbieders geschrapt. De klacht kwam van een 4e aanbieder omdat er fouten zouden zitten in die vergunningen. Brussel had al beslist om vanaf 2027 alle deelsteps te verbieden. Dat wordt nu dus 4 maanden vroeger, zegt Steven Vieres van Brussel Mobiliteit.
4: We gaan nu in een officiële brief aan alle operatoren melden dat voertuigen moeten verwijderd worden van de openbare ruimte. Gezien de zomervakantie en zo en de operationele moeilijkheden geven we dan nog tot 1 september dat de voertuigen van de openbare ruimte verdwenen zouden moeten zijn.
0: Sport in de Europa League voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de 3e voorronde. Anderlecht won met 3-1 van de Zweedse club Hammarby. De heenwedstrijd was op 1-1 geëindigd. Bert Sterks.
5: De kwalificatie is binnen voor Anderlecht verdiend op basis van een supersterke tweede helft waarin Hammarby voortdurend met de rug tegen de muur stond. Nochtans begon de thuisploeg in slaapmodus. Na 2 minuten al was het 0-1. Abraham scoorde. Anderlecht verdedigde ronduit zwak. En zonder doelman Kozemans had het nog erger kunnen zijn. Al kopte Biancone aan de overzijde ook wel tegen de paal. Na de rust gingen alle remmen los. Anderlecht voetbalde met enthousiasme en flair en kreeg het publiek mee. De doelpunten volgden snel. Sikan maakte gelijk. Invallers Svetkovic en de Greef maakte het af. Verdient 3-1. Anderlecht kon bekoren in de tweede helft. De tegenstander in de volgende ronde is PAOK uit Griekenland.
0: En in de Conference League mag ook AH Gent naar de 3e voorronde. Tegen Tcherkassy uit Oekraïne stond het na verlengingen nog altijd 0-0, maar Gent haalde het met de strafschoppen. En de Wereldvoetbalbond FIFA blijft bij het plan om een deel van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat heeft de FIFA zo net bekendgemaakt. Ondanks de felle kritiek van een aantal overkoepelende voetbalbonden. Olivier de Wilde, FIFA zet dus door. Is dat een verrassing?
6: Nee, niet echt eigenlijk. Want FIFA wil loskomen van het eurocentrische imago. En daarom doet de aangekondigde boycott van die 55 UEFA-voetbalbonden, waarin zij dus beloven niet aan zo'n deels geprivatiseerde wereldbeker deel te nemen, ja, dat raakt FIFA niet echt. Ook andere voetbalbonden, op het Amerikaanse continent, van de CONCACAF dus, hebben gisteravond nog eens unaniem kritiek geuit tegen het plan en verwerpen het volledig. Maar dat houdt FIFA en de voorzitter Infantino niet tegen. FIFA beweert ook dat er fout is bericht over het idee en wil een, naar eigen zeggen, open en democratische verkenningsfase afwerken. FIFA wil ook de overkoepelende voetbalbonden zoals de UEFA uit elkaar spelen en vooral naar elke nationale voetbalbond apart luisteren en niet naar een gezamenlijke mening. Gianni Infantino wil dus van geen wijken weten.
0: Benieuwd hoe dat afloopt. Dankjewel, Olivier. Het weer wisselend bewolkt, kans op enkele buien in het westen en tot 29 graden in de Kempen. Morgen eerst enkele wolken, daarna zonnig en tot 28 graden. Vanaf zondag gaan we weer richting 30 graden of meer. Volgens Donald Trump is er een historisch akkoord over de ontwapening van Hamas. Daarmee begonnen we het nieuws, maar er zijn nog veel twijfels. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Volgens Donald Trump is er een historisch akkoord over de ontwapening van Hamas. De afgelopen maand was voor de kust de beste juli sinds corona. En Anderlecht en AA Gent gaan een voorronde verder in het Europees voetbal. Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is over de ontwapening van de terreurbeweging Hamas in Gaza. Dat zou het resultaat zijn van maanden onderhandelen onder leiding van Trumps zogeheten vredesraad. Lucas Lecluze, wat houdt dat akkoord dan in?
1: Wel, volgens dat akkoord zou Hamas bereid zijn om al zijn wapens af te staan. Dat gebeurt niet ineens, maar in verschillende fases. In ruil voor de ontwapening zal het Israëlische leger zich ook beetje bij beetje terugtrekken uit Gaza. Er zou een internationale vredesmacht aangesteld worden om de veiligheid te garanderen. En op termijn zou ook Hamas het bestuur afstaan aan een nieuwe Palestijnse regering.
0: Ja, en hoe wordt dit akkoord onthaald?
1: Donald Trump noemt de deal historisch en ook vertegenwoordigers van Hamas die mee hebben onderhandeld zouden meteen akkoord gegaan zijn. Maar in Israëlische media klinken minder positieve signalen. Zo zegt Hamas dat ze pas zullen ontwapenen nadat Israël is verdwenen uit Gaza. Israëlische bronnen zeggen dan weer dat ze zich pas zullen terugtrekken na de ontwapening van Hamas. Afwachten dus of dit akkoord effectief iets zal opleveren.
0: Inderdaad, dankjewel Lucas. Er zijn nu al 15 migranten omgekomen toen ze probeerden om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Die stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika bij de Middellandse Zee. Het is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze via Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen staken zo'n 1500 migranten de grens naar Ceuta over. De opvangcentra daar zitten intussen overvol en veel mensen slapen op straat. Aan de Marokkaanse kant staan nog duizenden anderen te wachten. De Spaanse regering stuurt tientallen militairen om de grenzen mee te bewaken. En premier Sanchez gaat vandaag op bezoek in Ceuta. De kust heeft haar beste juli maand sinds corona achter de rug. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en bijna 3 miljoen dagtoeristen. Vooral Vlamingen, maar ook Duitsers vonden vaker de weg naar onze kust. En het mooie weer heeft een grote rol gespeeld, zegt Ellen Bruinhoge van Westtour.
2: Wij hebben een zeer mooie, stabiele periode achter de rug. Hè, waardoor dat die bezoekers ook elke dag in grote getalen aanwezig waren, maar tegelijk ook gespreid gekomen zijn. En we geen grote pieken gehad hebben zoals andere jaren, waar we vaak zien dat een bezoekerspiek samenvalt ook met een piek in het mooie weer.
0: Defensie versoepelt vanaf 1 september de medische voorwaarden om militair of reservist te worden, dat schrijft het laatste nieuws. Door die maatregel zal 10-20% van de kandidaten die nu nog worden afgekeurd toch mogen beginnen aan hun militaire opleiding. Minister van Defensie Theo Franke.
3: Het is zo dat bijvoorbeeld op vlak van zicht, op vlak van gehoor, op vlak van de rug en andere klassiekers waarbij heel wat militairen worden geweigerd of kandidaat militairen worden geweigerd, dat men daar toch wat pragmatischer in zal zijn. Niet iedereen zal met een F-35 vliegen. En zeker als je defensie wilt uitbreiden, en dan kan je iedereen gebruiken die je nodig hebt.
0: De 15 verdachten die van de raadkamer in Kortrijk mochten vrijkomen omdat er problemen zijn met het gevangenentransport moeten toch in de cel blijven. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent beslist. Door personeelstekort bij het gevangenentransport geraken verdachten soms niet op tijd in de rechtbank. En daarom had de raadkamer hun vrijlating bevolen, maar het parket was meteen in beroep gegaan. De 15 blijven nu dus in de cel. Sport Anderlecht en AA Gent gaan een voorronde verder in het Europees voetbal. Anderlecht versloeg Hammarby uit Zweden na een sterke tweede helft. Het werd 3-1. Bij de rust stond Anderlecht nog 0-1 achter. Maar het publiek heeft mee het verschil gemaakt, zegt speler Ali Mamar.
4: Het begon slecht aan de wedstrijd, maar ik denk dat de reactie het belangrijkste is in deze soort wedstrijd. En zeker met het publiek die ons altijd steunt. Dus dat was het publiek heeft vandaag een grote rol gespeeld in onze overwinning.
0: Anderlecht gaat nu naar de derde voorronde van de Europa League. De tegenstander daar wordt PAOK Saloniki. In de Conference League mag ook AA Gent naar de derde voorronde. Tegen Tsjerkassy uit Oekraïne stond het na verlengingen nog altijd 0-0. Maar Gent haalde het met de strafschoppen. En de Wereldvoetbalbond FIFA blijft bij het plan om een deel van het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat heeft de FIFA vanmorgen bekendgemaakt, ondanks de felle kritiek van een aantal overkoepelende voetbalbonden. Ja, Ja, Olivier de Wilde, FIFA zet dus door met de plannen. Is dat een verrassing?
5: Nee, niet echt eigenlijk. FIFA wil ook af van dat het Europese overwicht in het wereldvoetbal en is daarom niet onder de indruk van het dreigement van de UEFA om het WK te boycotten. Ook de voetbalbonden van Noord- en Centraal-Amerika zijn unaniem tegen het plan, maar ook dat houdt FIFA en voorzitter Infantino niet tegen. FIFA beweert ook dat er fout is bericht over het idee en wil een naar eigen zeggen open en democratische verkenningsfase organiseren. Daarnaast is het ook duidelijk dat FIFA die overkoepelende voetbalbonden zoals de UEFA uit elkaar wil spelen. Het zegt te willen luisteren naar de aparte mening van elke nationale voetbalbond en niet naar een gezamenlijke mening. Dus Gianni Infantino wil van geen wijken weten.
0: Inderdaad, dankjewel Olivier. En de Italiaanse oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Dat meldt AC Milan, de club waar hij zijn hele loopbaan heeft gespeeld. Baresi stond bekend als een van de beste verdedigers in de voetbalgeschiedenis. Met Milan won hij 6 landstitels, 3 keer de Champions League en werd hij ook met Italië wereldkampioen in 1982. Franco Baresi is 66 geworden. Het weer wisselend bewolkt, kans op enkele buien in het westen tot 29 graden in de Kempen. Morgen eerst enkele wolken, daarna zonnig en tot 28 graden. En vanaf zondag gaan we weer richting 30 graden of meer. We begonnen met Donald Trump, die zegt dat er een historisch akkoord is bereikt over de volledige ontwapening van Hamas. Maar er zijn nog veel twijfels, onder meer Israël heeft nog niet gereageerd. Meer op 14nieuws.be.

0: 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er zijn nu al zeker 18 mensen omgekomen bij een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken vanuit Marokko. Die stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika tussen Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen hebben honderden migranten via de zee en over land de grens met Ceuta overgestoken. En volgens onze correspondent in Spanje, Sven Tuytes, heeft de Marokkaanse overheid hen daarbij laten begaan.
1: Dit is geen spontane gebeurtenis. De Marokkaanse veiligheidsdiensten wisten wat er gebeurde en heeft echt laten begaan. Marokko gebruikt migratie als diplomatiek drukkingsmiddel om bepaalde zaken gedaan te krijgen van Spanje en van de Europese Unie. Dus wat er nu gebeurt is iets soortgelijks. We weten niet goed waarom Marokko dit doet, maar het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt.
0: Defensie in ons land versoepelt vanaf 1 september de medische voorwaarden om militair of reservist te worden, schrijft het laatste nieuws. Door die maatregel zal 10-20% van de kandidaten die nu nog worden afgekeurd toch kunnen beginnen aan de militaire opleiding. Minister van Defensie Franke.
2: In de loop der jaren zijn er een aantal dingen niet meer geactualiseerd, niet meer geüpdate. En omdat het Defensie uitbreidt, is het zo dat we eigenlijk een aantal profielen zoeken op de aankoopdienst, op de personeelsdienst, waarbij de medische fitheidscriteria niet dezelfde zijn als bijvoorbeeld voor een gevechtssoldaat die in de gevechtseenheden zit.
0: Voor de tweede keer op korte tijd raakt bekend dat een AI-model onbedoeld bedrijven heeft gehackt, nadat het uit zijn beveiligde testomgeving is ontsnapt. Deze keer is het AI-chatbot Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic. Tim Verheijden, wat is er precies gebeurd?
3: Wel, het is zo dat AI-bedrijven hun modellen voortdurend testen in een soort van gecontroleerde testomgeving. Dat gebeurt vaak samen met een externe partner. Sommige testomgevingen zijn volledig afgesloten van het internet. Dat moest hier ook de bedoeling zijn. Alleen bleek het door een foutje niet zo te zijn. En daardoor is dat AI-model tijdens die test 3 keer bij echte bestaande bedrijven binnengedrongen. En het heeft onder meer gebruik gemaakt van zwakke, makkelijk te raden paswoorden om een bedrijf te hacken. Nu, het toont aan dat die inderdaad die modellen, die AI-agents, zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren en dat dat inderdaad iets is om in de gaten te houden. Maar we zijn nog altijd niet bij zelfbewuste artificiële intelligentie. De systemen voeren nog altijd gewoon de opdracht uit die ze van mensen hebben gekregen. Het is niet zo dat AI op eigen houtje bedrijven begint te hacken.
0: Dankjewel, Tim. Vorige week was er al een gelijkaardig voorval met een AI-model van concurrent OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT. Het weer wisselend bewolkt, kans op enkele buien in het westen en tot 29 graden in de Kempen. Morgen eerst enkele wolken, daarna zonnig en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be. Here we go. Are you ready?

0: 105FM.
1: What we're gonna do right here is go back.

0: 10 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De afgelopen 24 uur hebben naar schatting 49.000 mensen vanuit Marokko Ceuta bereikt. Het stukje Spanje dat tegen Marokko aan ligt. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. 18 migranten zijn ook omgekomen bij hun poging om die Spaanse exclave te bereiken. Vermoedelijk zijn ze verdronken toen ze vanuit Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen. Volgens onze correspondent in Spanje, Sven Tuytes, heeft de Marokkaanse overheid de migranten laten begaan.
1: Dit is geen spontane gebeurtenis. De Marokkaanse veiligheidsdiensten wisten wat er gebeurde en heeft echt laten begaan. Marokko gebruikt migratie als diplomatiek drukkingsmiddel om bepaalde zaken gedaan te krijgen van Spanje en van de Europese Unie. Dus wat er nu gebeurt is iets soortgelijks. We weten niet goed waarom Marokko dit doet, maar het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt.
0: Het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een distributiecentrum van Wildberries, zo'n 300 kilometer diep in Rusland. Wildberries is de grootste webwinkel van Rusland. Het is al de 10e gerichte aanval op een distributiecentrum van dat bedrijf. Inmiddels zou ongeveer 10% van de opslagcapaciteit beschadigd of vernietigd zijn. Volgens Oekraïne zijn die distributiecentra belangrijk voor de bevoorrading van het Russische leger. Maar Oekraïne wil tegelijk ook de Russische bevolking de gevolgen van de oorlog laten voelen. Voor de tweede keer is bekend geraakt dat een AI-model onbedoeld bedrijven heeft gehackt, nadat het uit zijn beveiligde testomgeving is kunnen ontsnappen. Deze keer is het de AI-chatbot Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic. Tim Vrijde, wat is er precies gebeurd?
2: Wel, het is zo dat AI-bedrijven hun modellen voortdurend testen in een soort van gecontroleerde testomgeving. Dat gebeurt vaak samen met een externe partner. Sommige testomgevingen zijn volledig afgesloten van het internet. Dat moest hier ook de bedoeling zijn. Alleen bleek het door een foutje niet zo te zijn. En daardoor is dat AI-model tijdens die test 3 keer bij echte bestaande bedrijven binnengedrongen. En het heeft onder meer gebruik gemaakt van zwakke, makkelijk te raden paswoorden om een bedrijf te hacken. Nu, het toont aan dat die inderdaad die modellen, die AI-agents, zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren en dat dat inderdaad iets is om in de gaten te houden. Maar we zijn nog altijd niet bij zelfbewuste artificiële intelligentie. Het systeem voert nog altijd de opdracht uit die ze van mensen hebben gekregen. Het is niet zo dat AI op eigen houtje bedrijven te hacken.
0: Gelukkig maar. Dankjewel, Tim. Italiaanse voetballer Franco Baresi is overleden. Dat AC Milan, de club waar zijn hele baan heeft gespeeld. Baresi was een van de beste verdedigers in de voetbalgeschiedenis. Met Milan won hij 6 landtitels en ook 3 keer de Champions League. En met Italië werd hij wereldkampioen 1981. Franco Baresi is 66 geworden. Het weer wisselend bewolkt. Kans op enkele in het westen tot 29 graden. Kempen, morgen eerst enkele wolken, daarna zonnig tot 28 graden.

0: Sturen. Goedemorgen, RT Nieuws met Gert van Boksel. Nieuw DNA-onderzoek naar de bende van Nijvel heeft niet opgeleverd. Dat schrijven Nieuwsblad en Le Soir. Het recht onderzocht of twee valse broers mogelijk betrokken waren bij de bende, die in de 80 ligt 28 mensen heeft vermoord, vooral overval op supermarkten. De twee broers waren zware kerels die ook gewelddadige overval pleegden. Op verzoek van enkele stoffers zijn dit jaar de lichamen van een van de broers en van zijn ouders opgegraven. Maar hun DNA komt niet overeen met spoor uit het onderzoek, zegt het federaal parket. Steeds meer moeders kiezen ervoor om borstvoeding te geven. Die trend stijgt enkele jaar, zowel kort na de bevalling als na de maanden, zegt Dieter van Koppenolle van het agentschap Opgroei.
1: Als we kijken naar 24 uur, dan staan we naar 34% van kinderen met borstvoeding. Als we kijken op dag 6, als de meeste kindjes al thuis zijn, dan zitten we op 80,2%. Dus iets meer dan het op de 10. Als we gaan kijken op 6 maanden, dat aandeel 4 op de 10 kinderen de borstvoeding. Dat is niet weinig. En daar zijn we heel blij mee dat die evolutie de vorige jaren zich doorgezet heeft.
0: De stijging is het grootst bij moeders van Belgische origine en vooral bij kwetsbare zinnen. Bij moeders van niet-Belgische afkomst lag het aan kinderen dat borstvoeding al heel hoog. Die wordt morgen duurder. Er komt bijna 4 cent per liter. De maximumprijs stijgt zo 2 euro en bijna 20 cent. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen sinds de vechten in het Midden-Oosten weer zijn opgelaaid. En de Amerikaanse president Trump zegt dat hij nog niet beslist heeft of Oekraïne licentie krijgt om zelf Patriot luchtafweer te produceren. Aan de Financial Times zei dat de mogelijkheid bekeken wordt, maar dat de Verenigde Staten voorzichtig moet zijn met wie ze toegang geven tot hun militaire technologie. Begin deze week had de Oekraïnse president Zelensky na een ontmoeting met Trump in het huis nog eens gezegd dat de Amerikaanse president akkoord was met zo'n licentie voor Oekraïne. Daarmee zou het land zelf Patriot-raketten kunnen maken in plaats van volledig afhankelijk te blijven van Amerikaanse leningen. Het weer is bewolkt, kans op enkele buien in het westen tot 29 graden. De Kempen. Morgen eerst

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Ook naar de betrokkenheid van twee Franse gangsters bij de bende van Nijvel heeft niets opgeleverd. De voorbije 24 uur zijn meer dan 40.000 migranten in de Spaanse exclave Ceuta geraakt. En het verzet groeit tegen een mogelijke verkoop van het WK voetbal door FIFA-baas Infantino. Nieuw DNA-onderzoek naar de bende van Nijvel heeft niets opgeleverd, dat schrijven Nieuwsblad en Le Soir. Het gerecht onderzocht of twee Franse broers mogelijk betrokken waren bij de bende. Maar daar zijn dus voorlopig geen bewijzen van gevonden. Philippe Heijmans, die twee broers, wie waren zij?
1: Dat waren de broers Sliman, Xavier en Thierry Sliman, twee zware criminelen uit Noord-Frankrijk die in dezelfde periode als de bende van Nijvel gewelddadige overvallen hebben gepleegd. En een Franse oud-agent was ervan overtuigd dat ze deel uitmaakten van de bende door een aantal toevalligheden die daar wel op leken te wijzen. Het federaal parket had het onderzoek naar de bende 2 jaar geleden wel stopgezet, maar slachtoffers die hebben gevraagd om dit spoor toch nog te onderzoeken. En daarom zijn enkele maanden geleden in Charleville-Mézières, net over de grens in Frankrijk, de lichamen opgegraven van één van die twee broers en zijn ouders. En hun DNA is vergeleken met DNA-sporen uit het onderzoek naar de bende. Maar daar is dus geen gelijkenis gevonden, zegt het federaal parket. Dus bewijzen voor dat spoor zijn er ook nu nog niet gevonden.
0: Nee, dankjewel, Philip. De bende van Nijvel zou in de jaren 80 28 mensen vermoord hebben, vooral bij overvallen op supermarkten. In Sint-Niklaas is gisteravond een meisje van 2 zwaar gewond geraakt nadat ze uit een raam van een asielcentrum was gevallen. Het kind viel van de 2e verdieping en is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Lisa de Wilde van het parket Oost-Vlaanderen.
2: De precieze omstandigheden zijn momenteel nog onduidelijk. Maar de meest waarschijnlijke piste is dat het gaat over een spijtig ongeval. Maar uiteraard gaan we dit grondig onderzoeken om te kijken hoe dit juist is kunnen gebeuren.
0: Bijna 9 op de 10 bestuurders die een rijgeschiktheidstest afleggen, mogen voort met de auto rijden. Dat blijkt uit cijfers van Vias, het Verkeersinstituut. Vorig jaar zijn daar bijna 6.500 bestuurders getest, omdat ze mentaal of fysiek niet meer helemaal gezond zijn. De meeste bestuurders mogen na de test dus blijven rijden, maar 6 op de 10 krijgen wel een beperking opgelegd, zoals niet meer op de snelweg rijden. En ongeveer de helft moet zijn voertuig aanpassen, zegt Stef Willems.
3: In quasi alle gevallen gaat het dan om de verplichting om te rijden met een auto met een automatische versnellingsbak. Maar daarnaast heeft een kleine groep ook de combinatie opgelegd om met een wagen te rijden die een gas- en rembediening aan het stuur had. Sommige aanpassingen zijn complexer. Zo zijn er in ons land bijvoorbeeld nog 3 personen die rijden met een voetenstuur. Dus er zijn heel wat oplossingen mogelijk in functie van het probleem dat die persoon heeft.
0: Steeds meer moeders kiezen ervoor om borstvoeding te geven. 8 op de 10 baby's krijgen vanaf de geboorte borstvoeding. Na 6 maanden zijn dat er nog altijd 4 op de 10. Het agentschap Opgroeien is tevreden met die cijfers en roept op om moeders goed te ondersteunen, zodat ze het zo lang mogelijk kunnen volhouden. Diederik van Koppenolle.
4: De moeder doet dat alleen, maar heeft ook steun nodig om dat voor te bereiden, om het kindje voor een deeltje over te nemen, om voldoende rust te hebben, om ondersteund te worden bij voeding, bij verzorging. Dus op dat vlak kunnen heel veel mensen en in eerste instantie de partner veel doen, maar zeker ook professionals, als het wat moeilijker loopt, om advies te geven, om mensen bij te sturen als een aantal zaken niet zo goed lopen. Dus er zijn heel veel mensen die veel kunnen doen.
0: In Ceuta zijn honderden Marokkaanse migranten die de oversteek hadden gemaakt naar Spanje nu aan het terugkeren. Ceuta is een Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust en de voorbije 24 uur zijn er meer dan 40.000 migranten aangekomen uit Marokko. Pauline Lambert, wat is de laatste stand van zaken daar?
5: Ja, Spaanse media melden dat er nu meer mensen aan het terugkeren zijn dan dat er aankomen. De situatie is dus rustiger dan gisteren en vannacht. Dat zegt ook correspondent Samira Yadir. Zij is ter plaatse aan de Marokkaanse kant van de grens.
6: Momenteel is het een stuk rustiger dan toen ik hier vannacht aankwam. Je ziet hier en daar nog jongeren die via zee proberen de oversteek naar Ceuta te maken. In Vernidek lopen nog altijd duizenden mensen rond. Maar de massale taferelen van gistermiddag zien we nu niet meer.
5: Ja, in Ceuta is het wel nog enorm druk nu, dat zeggen buurtbewoners. Door de aankomst van die tienduizenden migranten is de bevolking van de exclave de afgelopen 24 uur bijna verdubbeld. En opvangcentra zitten vol, dus veel mensen hebben daar op straat geslapen. Het is nog altijd ook niet helemaal duidelijk waarom er net nu op dit moment zoveel migranten plots de oversteek wilden maken. De Marokkaanse autoriteiten hebben ook nog niet gereageerd op de situatie. En de afgelopen 24 uur zijn in totaal ook 19 migranten omgekomen. De meeste zijn verdronken.
0: Dankjewel, Paulien. Na de Europese en de Noord- en Centraal-Amerikaanse voetbalfederaties heeft nu ook de Aziatische zich gekant tegen het idee van de FIFA om de commerciële rechten van onder meer het WK voetbal deels te verkopen. Maar toch wil FIFA het plan doorduwen. Olivier de Wilde, hebben zij kans op slagen?
7: Wel, puur theoretisch niet, want die drie overkoepelende voetbalbonden gecombineerd komen aan een meerderheid indien het tot een stemming zou komen. Maar Gianni Infantino, de FIFA-voorzitter, geeft geen gehoor aan verzamelde statements. Hij wil elke nationale voetbalbond apart horen en dat die ook onafhankelijk van elkaar stemmen. Infantino weet goed welke afzonderlijke bondsvoorzitters al dan niet te overtuigen zijn. En Infantino en zijn voorgangers draaiden er in de loop der jaren ook hun hand niet voor om een financiële aanmoediging te geven. Uiteindelijk is het dat ook wat hij belooft met zijn plan, hè? Meer inkomsten voor alle leden van de FIFA. En daarom is het ook moeilijk te geloven dat elke afzonderlijke bond resoluut nee zal zeggen tegen meer geld op de bank. Al zou het zeker ook kunnen dat Infantino met deze lucratieve droom te ver gaat voor de volgens de meesten, en zijn voorzitterschap ook stilaan een einddatum zal kennen. Een teken aan de wand is alvast dat zijn rechterhand binnen FIFA zo net is opgestapt uit de federatie.
0: Het rommelt in het internationale voetbal, dat is duidelijk. Dankjewel, Olivier. Het weer. Een storing trekt vanmiddag van west naar oost. Tijdelijk is er kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog bij temperaturen tot 29 graden. Morgen zo goed als overal droog, met zon en wolken. Zondag en begin volgende week vaak zonnig en opnieuw 30 graden of meer. Nieuw DNA-onderzoek naar de bende van Nijvel heeft niets opgeleverd. Daarmee begonnen we. Het gerecht onderzocht of twee Franse broers mogelijk betrokken waren bij de bende. Maar daar zijn dus voorlopig geen bewijzen van gevonden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij.
9: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand. Op Theater aan Zee in Oostende.
8: Een beer op het strand?
9: Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

Radio Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits. www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: Het is nu goeiemiddag 14 uur met de Domifiers. Onderzoek de betrokkenheid van twee Vlaamse gangsters bij de bende Duivel heeft niets opgeleverd. De voorbije 20 uur zijn meer dan 40.000 migranten in Spaanse enclave Ceuta geraakt. Het verzet in een mogelijke verkoop van 2K voetbal FIFA's Infantino groeit. Nieuw DNA-onderzoek naar bende van Duivel heeft iets opgeleerd. Recht onderzoek of twee Franse broers mogelijk betrokken waren bij de bende. Maar daar zijn dus voorlopig geen bewijzen van vonden. Philippe Heijmans, wie waren die broers?
1: Dat waren Xavier en Thierry Sliman, twee zware criminelen uit het noorden van Frankrijk. Intussen zijn ze overleden. Maar net als Van Duivel pleegden in de jaren 80 gewelddadige overvallen. En een Franse agent heeft zich hen verdiept, is ervan overtuigd geraakt dat ze deel uitmaakten van de bende. Doorwerk wijzen door een aantal anderen die daarop zouden kunnen wijzen. Het federaal parket heeft onderzoek naar die Van Duivel wel al een jaar geleden stopgezet. Maar slachtoffers hadden gevraagd om het spoor toch nog te onderzoeken. Dat gebeurt, daarom zijn enkele maanden geleden de lichamen opgaven van één van de broers en zijn ouders. Er zijn DNA-stalen afgenomen en

0: terugkeren zijn dan dat er aankomen. De situatie is dus rustiger nu dan gisteren en vannacht. Dat zegt ook correspondent Samira Jadir. Zij is ter plaatse aan de Marokkaanse kant van de grens.
1: Momenteel is het een stuk rustiger dan toen ik hier vannacht aankwam. Je ziet hier en daar nog jongeren die via zee proberen de oversteek naar Ceuta te maken. In Vnidek lopen nog altijd duizenden mensen rond. Maar de massale taferelen van gistermiddag zien we nu niet meer.
0: Ja, inwoners van Ceuta zeggen wel dat de straten vol lopen, want door die toestroom van tienduizenden migranten zijn er nu de helft meer mensen in het gebied dan normaal. Opvangcentra zitten ook vol, dus mensen hebben vannacht op straat geslapen. De Spaanse premier Sanchez is bij zijn aankomst in Ceuta uitgejouwd. Hij is daar om te overleggen met de lokale overheid. Het is trouwens ook nog altijd niet duidelijk waarom er net op dit moment nu zoveel migranten plots de oversteek wilden maken. En de Marokkaanse autoriteiten hebben ook nog niet gereageerd op de situatie.
2: Oké, dankjewel, Paulien. Nou, de Europese en de Noord- en Centraal-Amerikaanse voetbalbond heeft nu ook de Aziatische bond zich negatief uitgelaten over de plannen van de FIFA om de commerciële rechten van onder meer het WK voetbal deels te verkopen. Ondanks de massale kritiek wil de FIFA het plan toch doorduwen. Olivier de Wilde, heeft FIFA kans op slagen?
3: Wel, op papier niet, want die drie federaties hebben samen genoeg stemmen om het voorstel af te voeren. Maar de FIFA-baas Infantino die wil dat elke nationale voetbalbond apart gehoord wordt en afhankelijk laat stemmen. Infantino en zijn voorgangers draaiden er ook in de loop der jaren hun hand niet voor om een financiële aanmoediging te geven. Maar het is zeker mogelijk dat hij met dit voorstel te ver gaat, volgens de meesten, en zijn voorzitterschap ook stilaan een einddatum zal kennen. Een teken aan de wand is alvast dat zijn rechterhand binnen FIFA zo net is opgestapt uit de federatie.
2: Dankjewel, Olivier. Deze namiddag is het bewolkt met lokaal kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 22 graden aan zee, 28 in de rest van het land. Dit weekend krijgen we zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Nieuw DNA-onderzoek naar de bende van Nijvel heeft niets opgeleverd. Het gerecht onderzocht of twee Franse broers mogelijk betrokken waren bij de bende, maar daar zijn dus voorlopig geen bewijzen van gevonden. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready?

0: is 2 uur. Goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. Er zijn nu al zeker 27 migranten omgekomen bij een stormloop op het Spaanse gebied Ceuta, dat grenst aan Marokko. De meesten van hen zijn verdronken. De afgelopen 24 uur zijn in Ceuta meer dan 40.000 migranten aangekomen, over land en via de zee. De Spaanse premier Sanchez is ter plaatse. Hij zegt dat de toestroom er is gekomen omdat mensensmokkelaars migranten misleid hebben over hun rechten. Sanchez zegt ook dat Spanje zal samenwerken met Marokko om mensen die illegaal in Spanje zijn snel te kunnen terugsturen. Vorig jaar kregen meer dan 8 op de 10 pasgeboren baby's in Vlaanderen borstvoeding. Op de leeftijd van 6 maanden zijn er dat nog altijd 4 op de 10. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien. Ook Lore wil haar baby zo lang mogelijk borstvoeding geven. Ze krijgt regelmatig goed bedoeld, maar niet altijd correct advies van haar omgeving.
1: Als zij 's nachts wakker wordt, wat ook normaal is natuurlijk bij een klein kindje, dat ze 's nachts wakker worden voor voeding te hebben, dat ze zeggen van ja, zouden toch niet wat flessenvoeding geven, bijgeven, zodat ze toch langer kunnen slapen, langer kunnen rekken. Wat jammer is, want je geeft natuurlijk ja, de ziel uit je lijf voor borstvoeding te geven.
0: In de provincie Luxemburg zijn deze week 3 jeugdkampen stopgezet omdat de jeugdbewegingen zich niet aan de brandpreventieregels hielden. In de provincie geldt een strikt vuurverbod. Jeugdbewegingen mogen wel kookvuren maken, maar dan moeten volwassenen het vuur bewaken, moet er genoeg afstand zijn tot droge planten en moet er een blusmiddel aanwezig zijn. Op de 3 kampen in Davardis, Auton en Bastenaken werden die regels niet nageleefd. Het gaat onder meer om jeugdbewegingen uit Mortsel en Oostakker. In het noorden van Portugal woedt nog altijd een grote bosbrand. In de buurt van Porto zijn 1000 brandweerlui en hulpverleners aan het werk. Het vuur brak dinsdag uit en verwoestte al minstens 6000 hectare. Bewoners die gisteren geëvacueerd werden, mogen intussen wel weer naar huis. Toch blijft de waakzaamheid groot. Het Portugese Wereninstituut plaatst verschillende regio's in het land op het hoogste brandgevaar. Sinds begin dit jaar is in Portugal al zo'n 50.000 hectare bos- en struikgewas in vlammen opgegaan. En Oekraïne stuurt 70 hulpverleners en 15 voertuigen naar Frankrijk om te helpen bij de bestrijding van bosbranden in het zuidwesten van het land. De hulpverleners vertrokken vanochtend. President Zelensky bood de hulp eerder deze week aan tijdens een telefoongesprek met de Franse president Macron. Deze namiddag is het bewolkt met lokaal kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 22 graden aan zee, 29 in de rest van het land. Dit weekend krijgen we zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Meer op 14nieuws.be.

40 nichten omgekomen. De Franse premier Sanchez zegt dat de toestroom er is gekomen omdat mensen klaar migranten misleid hebben op hun rechten. Ook ons land volgt de situatie in Zita op de voet, zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Hij hamert op het belang van de bescherming van de Europese buitengrenzen en benadrukt dat wat nu in Spanje gebeurt een Europese aangelegenheid is. Volgens minister van Migratie van Buiten bevestigen de beelden uit Ceuta dat Europa nood heeft aan kortaat migratiebeleid. Wie illegaal de Europese Unie komt, mag hier nooit het blijfsrecht krijgen, zegt ze. Ze waarschuwt voor het mogelijke aanzuigeffect van algemeen regularisatie van mensen op papier, die Spanje deed. Intussen vragen al drie landen om Spanje schorsen uit de Schengenzone. Deze zone in Europa zonder binnengrenzen. Bij een busongeluk in Algerije zijn 25 mensen omgekomen en 44 anderen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde vanmorgen op zo'n 5 kilometer oosten van hoofdstad Algiers. De bus raakte van de weg en belandde in een ravijn. De precieze oorzaak is nog niet bekend. De Algerije premier heeft de plaats van een ongeluk bezocht. De hevige brand in het Kelslotendries in Ottakker in Vlaanderen aangestoken, zo blijkt een eerste onderzoek. De brand ontstond gisteravond rond 7 uur. Steel is een bekend monument in Oostar. Kader wordt nog opgemeten, maar het is volledig woest. Het parket onderzoekt hoe brand is aangestoken en door wie. In de haven van Gent is de brand bij een recyclagebedrijf onder controle. Het vuur ontstond gisterochtend door een nog onbekende oorzaak in een bergschroot afval. Het vuur veroorzaakte veel rook. Er werden enkele alerts uitgestuurd om ramen en deuren gesloten te houden. Het vuur is dus nu onder controle. De brandweer is nog aan het nablussen. Deze namiddag bewolkt met lokaal kans op een bui. Op de meeste plaatsen blijft het droog. 22 graden aan zee en 90 in de rest van het land. Dit weekend krijgen we zomer weer bij een 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Meer van Veernieuws.

0: is 4 uur. Goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. De raadkamer in Turnhout heeft 2 mannen doorverwezen naar het Assize Hof voor de moord op Heidi de Schepper. De vrouw verdween 16 jaar geleden. Haar man zei dat ze zelf vertrokken was. Maar 2 jaar geleden startte het gerecht een onderzoek en bleek dat ze vermoord was. Haar partner en een 2e man krijgen daar nu een assiseproces voor. Ook al is het lichaam van de Schepper nooit teruggevonden. Voor haar kinderen is dit een belangrijke stap, zegt hun advocaat Romy Gijssen.
1: Deze stap is inderdaad belangrijk, omdat dan natuurlijk procedureel het einde stilaan in zicht komt. Hè. Dat is uiteraard belangrijk, hè, dat proces er komt. Maar laten we niet vooruitlopen op de feiten. Het is uiteindelijk de Kamer van Inbeschuldigingstelling die nog moet beslissen.
0: Een 3e man die hielp om het lichaam te verbergen, moet niet voor assise komen. Hij was niet betrokken bij de moord zelf. Vanaf morgen worden boetes voor sluikstorten in Brussel dubbel zo duur. Dat heeft de stad beslist, omdat de kosten om het vuilnis op te ruimen enorm oplopen. Vorig jaar kostte het €600.000 om 2000 ton illegaal afval te verwijderen. Wie toch grof vuil achterlaat, zal een boete van €1000 per kubieke meter betalen. Voor bouwafval en gevaarlijk afval wordt dat €2000. Op wildplassen of een verkeerde vuilniszak staat voortaan een boete van €400. En ook dat is een verhoging. Centraal Europa kreunt onder een nieuwe hittegolf met temperaturen die kunnen oplopen tot 41 graden. In Hongarije heeft premier Péter Magyar noodmaatregelen afgekondigd. Hij vraagt industriebedrijven vrijwillig minder stroom te verbruiken en schakelt de verlichting van alle openbare gebouwen uit. In de stad Szentendre in het noorden van het land zitten 1000 inwoners zonder water. Zij krijgen nu drinkwater van het leger. Ook Slowakije kampt met extreme hitte. Nog tot zondag loopt de thermometer daar op tot 39 graden. In het zuidwesten van het land is de hoogste alarmfase afgekondigd. Polen heeft de Russische ambassadeur in het land om uitleg gevraagd nadat gisteren een raket is neergekomen in het oosten van Polen. Volgens Polen was dat een Russische raket die over de grens terechtkwam na een massale aanval van Rusland op Oekraïne. De raket sloeg in een veld op zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. Er vielen geen gewonden. Deze namiddag is het bewolkt met lokaal kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 22 graden aan zee, 29 in de rest van het land. Dit weekend krijgen we zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Meer op vrtnieuws.be.

Dames en heren, jongens en meisjes, keep it up voor de remix van Dorothee Vegas en

0: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Er komt zo goed als zeker een assize proces over de moord op Heidi de Schepper. En na de overrompeling in de Spaanse enclave Ceuta in Marokko is meer dan de helft van de migranten opnieuw vrijwillig vertrokken. Er is een eerste stap gezet naar een assize proces over de moord op Heidi de Schepper. De vrouw die 16 jaar geleden verdween in Ravels in de Kempen. De raadkamer heeft 2 mannen doorverwezen. Een derde is buiten vervolging gesteld. Filip Heijmans.
1: 16 jaar nadat haar man zei dat Heidi de Schepper zelf thuis vertrokken was, beslist de raadkamer dat hij als opdrachtgever voor de moord terecht zal moeten staan. Hij wacht nu het proces af, volgens zijn advocaat Davina Simons.
2: Wij verzetten ons daar niet tegen en wij zullen ons verweer ten gronde voeren en verder ga ik daar niet over uitweiden.
1: Het lichaam van de jonge vrouw is nooit teruggevonden. Nochtans heeft de uitvoerder van de moord, volgens zijn advocaat Walter Dame, zijn best gedaan om haar te helpen vinden.
3: Het is ook iets dat we in de eerste verklaring onmiddellijk hebben gezegd, waar dat het lichaam zou moeten liggen. Dat is helaas niet gebeurd en dat betreuren we enorm.
1: Een derde man gaat vrij uit. Hij hielp alleen om het lichaam te verbergen en voor dat misdrijf is de verjaringstermijn verstreken, zegt zijn advocaat David Toen.
4: Ik denk dat eigenlijk het vrij snel duidelijk was dat mijn cliënt niet bij de moord op zich betrokken is en dat hij pas naderhand hulp heeft verleend.
1: In elk geval, volgens advocaat Romy Gijzen, zijn de kinderen van Heidi de Schepper tevreden dat deze stap is gezet.
5: Dat is uiteraard belangrijk, hè, dat proces er komt, maar laten we niet vooruitlopen op de feiten. Het is uiteindelijk de Kamer van Inbeschuldigingstelling die nog moet beslissen.
0: Vanaf 11:00 vanavond geldt er een samenscholingsverbod in de Heivaartwijk in de Brusselse gemeente Molenbeek. De voorbije dagen waren daar verschillende schietincidenten en er werd ook een brandbom gegooid. Wellicht ging het om afrekeningen in het drugsmilieu. 3 mensen raakten gewond. Daarom zijn bijeenkomsten van meer dan 3 mensen op straat er nu verboden vanaf 11:00 s'avonds tot 6:00 ochtends. Het gemeentebestuur hoopt zo de veiligheid in Molenbeek te verbeteren. Volgens de Spaanse regering zijn nu al meer dan 37.000 migranten teruggekeerd uit Ceuta, een Spaans gebied aan de kust van Marokko. De voorbije 24 uur kwamen daar tienduizenden migranten toegestroomd vanuit Marokko, maar meer dan de helft zou nu dus alweer teruggegaan zijn. Tientallen migranten zijn ook verdronken. De Spaanse premier Sanchez zegt dat de toestroom er is gekomen omdat mensensmokkelaars migranten misleid hebben over hun rechten. Maar er is meer aan de hand, zegt correspondent Sven Tuytjes.
6: Marokko weet dat illegale migratie heel hoog bovenop de agenda staat. Niet alleen in Spanje, maar in de rest van Europa. Dus door een crisis te laten begaan, kunnen zij dus heel sterk naar de onderhandelingstafel gaan. De vraag van Europa of van Spanje is nu, neem al die mensen snel terug. Wel, Marokko kan dat doen, maar ze gaan zeggen van misschien moeten we dan eens gaan praten over financiële tegemoetkomingen. En als je niet akkoord zijn, dan gaan we het eens hebben over de Spaanse hegemonie, over die 2 enclaves. Want die 2 enclaves, Ceuta en Melilla, die noemt Marokko 2 bezette Marokkaanse steden.
0: De Europese Unie volgt de situatie op de voet. Onze minister van Buitenlandse Zaken, Prévot, benadrukt dat wat er in Ceuta gebeurt een Europees probleem is. Maar Linde Witte, wat kan Europa doen?
7: Spanje bijstaan met bijvoorbeeld extra grenswachters van Frontex. Maar Spanje heeft die vraag nog niet gesteld, klinkt het dan bij de Europese Commissie. En die dringt er vooral op aan dat Spanje er alles aan doet om illegale migranten tegen te houden. Want Spanje heeft een veel opener grensbeleid dan de meeste Europese landen. En na Italië vragen nu ook Finland en Denemarken om Spanje te schorsen uit het Schengengebied. Dat is het gebied van 29 landen zonder binnengrenzen. Maar, zegt professor Europees recht aan de UGent Peter van Elsewegen, dat kan niet.
8: Wanneer er structurele problemen zouden zijn, kan een aparte procedure worden opgestart, waarbij dan ook een aantal aanbevelingen wordt gedaan aan die lidstaat om controles aan te scherpen. Maar dat is ook nog iets anders dan gewoon een lidstaat meteen schorsen of meteen uit Schengen zetten. Dat kan niet.
7: Maar er is bezorgdheid wel. Frankrijk versterkt intussen controles aan de grens met Spanje. Ook Duitsland verstrengt liever controles aan de grenzen, al tot na september. En er reizen nu geen mensen door naar de Europese Unie vanuit Ceuta, zegt migratiecommissaris Brunner. Het is vooral zaak om iedereen die illegaal binnengeraakte terug te sturen naar Marokko.
0: Dankjewel, Leen. Voor de Israëlische minister Ben-Gvir kan er geen sprake van zijn dat het Israëlische leger zich terugtrekt uit de Gazastrook. Die terugtrekking zou moeten volgen op de ontwapening van de Palestijnse terreurbeweging Hamas, waarover volgens de Amerikaanse president Trump een akkoord is bereikt. Maar de extreemrechtse minister Ben-Gvir noemt een terugtrekking onaanvaardbaar. Volgens hem biedt Hamas een vrijgeleide om een nieuw bloedbad tegen Israël aan te richten. Andere officiële reacties vanuit de Israëlische regering zijn er nog niet. Vanavond nog bewolkt met lokaal een kans op een bui. Daarna klaart het op, minima vannacht tussen 9 en 16 graden. Morgen vrijwel overal droog met zon en wolken, 23 graden aan zee en 28 elders. Zondag hetzelfde weer, we krijgen dan 25 graden aan zee, 29 elders. Maandag nog altijd zonnig en gevoelig warmer met tegen de avond kans op onweer of regen. Er komt zo goed als zeker een assiseproces over de moord op Heidi de Schepper, de vrouw die 16 jaar geleden verdween in Ravels. Twee mannen, onder wie haar man, zijn door de raadkamer doorverwezen. Dat is opmerkelijk, want het lichaam van de vrouw is nooit gevonden. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Er komt zo goed als zeker een assize proces over de moord op Heidi de Schepper. En na de overrompeling in de Spaanse enclave Ceuta in Marokko is meer dan de helft van de migranten opnieuw vrijwillig vertrokken. Er is een eerste stap gezet naar een assiseproces over de moord op Heidi de Schepper. De vrouw die 16 jaar geleden verdween in Balen in de Kempen. De raadkamer heeft 2 mannen doorverwezen. Een derde is buiten vervolging gesteld. Philippe Heymans.
1: 16 jaar nadat haar man zei dat Heidi de Schepper zelf thuis vertrokken was, beslist de raadkamer dat hij als opdrachtgever voor de moord terecht zal moeten staan. Hij wacht nu het proces af, volgens zijn advocaat Davina Simons.
2: Wij verzetten ons daar niet tegen en wij zullen ons verweer ten gronde voeren en verder ga ik daar niet over uitweiden.
1: Het lichaam van de jonge vrouw is nooit teruggevonden. Nochtans heeft de uitvoerder van de moord, volgens zijn advocaat Walter Dame, zijn best gedaan om haar te helpen vinden.
3: Dit is ook iets dat we in de eerste verklaring onmiddellijk hebben gezegd, waar dat het lichaam zou moeten liggen. Dat is helaas niet gebeurd en dat betreuren we enorm.
1: Een derde man gaat vrij uit. Hij hielp alleen om het lichaam te verbergen en voor dat misdrijf is de verjaringstermijn verstreken, zegt zijn advocaat David Toen.
4: Ik denk dat eigenlijk het vrij snel duidelijk was dat mijn cliënt niet bij de moord op zich betrokken is en dat hij pas naderhand hulp heeft verleend.
1: In elk geval, volgens advocaat Romy Gijzen, zijn de kinderen van Heidi de Schepper tevreden dat deze stap is gezet.
5: Dat is uiteraard belangrijk, hè, dat proces er komt, maar laten we niet vooruitlopen op de feiten. Het is uiteindelijk de Kamer van Inbeschuldigingstelling die nog moet beslissen.
0: Vanaf 11 uur vanavond geldt er een samenscholingsverbod in de Heivaartwijk in de Brusselse gemeente Molenbeek. De voorbije dagen waren daar verschillende schietincidenten en er werd ook een brandbom gegooid. Wellicht ging het om afrekeningen in het drugsmilieu. 3 mensen raakten gewond en daarom zijn bijeenkomsten van meer dan 3 mensen op straat er nu verboden, tussen 11 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Het gemeentebestuur hoopt zo de veiligheid in Molenbeek te verbeteren. Volgens de Spaanse regering zijn nu al meer dan 37.000 migranten teruggekeerd uit Ceuta, een Spaans gebied aan de kust van Marokko. De voorbije 24 uur kwamen daar tienduizenden migranten toegestroomd vanuit Marokko, maar meer dan de helft zou nu dus alweer teruggekeerd zijn. Tiental migranten zijn ook verdronken. De Spaanse premier Sanchez zegt dat de toestroom er is gekomen omdat mensensmokkelaars migranten misleid hebben over hun rechten. Maar er is meer aan de hand, zegt correspondent Sven Tuytjes.
6: Marokko weet dat illegale migratie heel hoog bovenop de agenda staat. Niet alleen in Spanje, maar in de rest van Europa. Dus door een crisis te laten begaan, kunnen zij dus heel sterk naar de onderhandelingstafel gaan. De vraag van Europa of van Spanje is nu, neem al die mensen snel terug. Wel, Marokko kan dat doen, maar ze gaan zeggen van misschien moeten we dan eens gaan praten over financiële tegemoetkomingen. En als je niet akkoord zijn, dan gaan we het eens hebben over de Spaanse hegemonie, over die 2 enclaves. Want die 2 enclaves, Ceuta en Melilla, die noemt Marokko 2 bezette Marokkaanse steden.
0: De Europese Unie volgt de situatie op de voet. Onze minister van Buitenlandse Zaken Prévot benadrukt dat wat er in Ceuta gebeurt een Europees probleem is. Maar Linde Witte, wat kan Europa doen?
7: Overleggen met Marokko om iedereen die illegaal binnengeraakt is terug te sturen. En Spanje bijstaan ook met extra grenswachters van Frontex bijvoorbeeld. Maar Spanje heeft die vraag toch niet gesteld, klinkt het bij de Europese Commissie. En het land moet er wel alles aan doen om illegale migranten tegen te houden. Er was al bezorgdheid bij veel landen omdat Spanje minder streng is op migratie. En nu vragen Italië, Finland en Denemarken om Spanje te schorsen uit de Schengenzone. Het gebied van 29 landen zonder binnengrenzen. Maar juridisch kan dat niet, dat zegt professor Europees recht aan de UGent Peter van Elsewegen.
8: Dat is niet voorzien onder het Unierecht. Het Schengengebied, wat erop gericht is om geen grenscontroles te hebben, effectieve hermetische grenscontroles te gaan invoeren, dat ligt heel moeilijk, omdat we er niet op voorzien zijn, omdat er ook gewoon de capaciteit niet is om dat te doen.
7: Frankrijk versterkt intussen de controles aan de grens met Spanje en ook Duitsland verlengt controles aan de grenzen al tot na september. Al reizen er geen mensen door naar de Europese Unie vanuit Ceuta, dat zegt de migratiecommissaris Brunner.
0: Dankjewel, Leen. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben-Gvir, is tegen een terugtrekking van het Israëlische leger uit de Gazastrook. De Amerikaanse president Trump had aangekondigd dat er een akkoord is over de ontwapening van de Palestijnse terreurbeweging Hamas. De volgende stap zou dan een terugtrekking van het Israëlische leger zijn. Maar de extreemrechtse Ben Gvir noemt zoiets onaanvaardbaar. Volgens hem biedt dat Hamas een vrijgeleide om een nieuw bloedbad tegen Israël aan te richten. Andere officiële reacties vanuit de Israëlische regering zijn er nog niet. En in de Ronde van Denemarken heeft Wout van Aert ook de derde etappe gewonnen. Op een nat parcours was hij de snelste in een sprint bergop met een beperkte groep. De Tsjech Kubis eindigde op de tweede plaats. Het is voor van Aert al de derde zege op rij. Hij blijft ook leider. Vanavond nog bewolkt met lokaal kans op een bui. Daarna klaart het op. Morgen vrijwel overal droog met zon en wolken. 23 graden aan zee en 28 elders. Zondag hetzelfde weer. We krijgen dan 25 graden aan zee, 29 graden elders, maandag nog altijd zonnig en gevoelig warmer, met tegen de avond kans op onweer of regen. Er komt zo goed als zeker een assize proces over de moord op Heidi de Schepper, de vrouw die 16 jaar geleden verdween in Balen. Twee mannen, onder wie haar man, zijn door de raadkamer doorverwezen. Dat is opmerkelijk, want het lichaam van de vrouw is nooit gevonden. Meer op 14nieuws.be.

0: China.
1: U luistert naar 5FM.

0: is 7 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Italië schort de Schengen-overeenkomst op met Spanje. Alle zee- en luchtgrenzen met Spanje gaan dicht. Mogelijk komen er ook verscherpte controles aan de grens tussen Italië en Frankrijk. Ook Frankrijk zelf versterkt de controles aan de grens met Spanje. De aanleiding is de massale toestroom van migranten bij de Spaanse enclave Ceuta vanuit Marokko. Zowat 60.000 mensen zijn daar de afgelopen dagen illegaal aangekomen. Bijna 50.000 mensen zijn intussen teruggekeerd, omdat alle opvangcentra in Ceuta overvol zitten. Italië, maar ook Denemarken en Finland hebben forse kritiek en willen Spanje schorsen uit de Schengenzone. Dat is een gebied van 29 landen, ook België, zonder binnengrenzen. De Spaanse regering zou te weinig doen om de buitengrens te bewaken. Defensie versoepelt vanaf 1 september de medische voorwaarden om militair of reservist te worden. Door die maatregel zullen 10-20% van de kandidaten die nu nog worden afgekeurd toch aan hun legeropleiding mogen beginnen. Dankzij de medische wetenschap weten we waar we soepeler kunnen zijn, zegt generaal Anne van Rompuy, hoofd medische dienst Defensie.
1: Bijvoorbeeld het gehoor en enkele afwijkingen van de wervelkolom, waarvan we eigenlijk wel weten van oké, door de verbetering in gehoorsprotectie stelt zich dat toch niet meer als zo'n probleem. En ook die wervelkolomafwijkingen, daar weten we nu dat dat ook niet zo'n groot impact heeft op lange termijn. En dan anderzijds, vroeger was het zo, iemand die kanker gehad had in de voorgeschiedenis, die werd uitgesloten gedurende x aantal jaren. Nu weten we veel beter van vanaf wanneer dat je zo iemand wel kan aanwerven.
0: In de Ronde van Denemarken heeft Wout

0: Of lanceren, maar bovenop die klim denk ik dat enkel Kubis nog in de buurt zat. En ja, dan moest ik er zelf voor gaan, dus ja, was op die manier onverwacht.
1: Het is voor Van Aert al de derde zege op rij in Denemarken. Hij blijft ook leider. Vanavond nog bewolkt met lokaal kans op een bui. Daarna klaart het op. Morgen vrijwel overal droog met zon en wolken. 23 graden aan zee en 28 elders. Zondag hetzelfde weer. Krijgen dan 25 graden aan zee, 29 graden elders. Maandag nog altijd zonnig, maar gevoelig warmer. Met tegen de avond kans op regen of onweer. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Gijs FM.

0: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Er komen grenscontroles voor alle vliegverkeer en scheepvaart vanuit Spanje en Italië. Italië schort de Schengen-overeenkomst op met Spanje. Ook Frankrijk versterkt de controles aan de grens met Spanje. De aanleiding is de massale toestroom van migranten de afgelopen dagen bij de Spaanse exclave Ceuta vanuit Marokko. Zowat 60.000 mensen zijn daar illegaal aangekomen, mogelijk om asiel aan te vragen. Intussen zijn al bijna 50.000 mensen teruggekeerd naar Marokko, omdat alle opvangcentra in Ceuta overvol zitten. Italië, maar ook Denemarken en Finland hebben forse kritiek op Spanje dat te weinig zou doen om de buitengrenzen te bewaken. De Schengenzone is een gebied van 29 landen, ook België, zonder binnengrenzen. Vanaf 1 september versoepelt Defensie de medische voorwaarden om militair of reservist te kunnen worden. Zo zullen 10-20% van de kandidaten die nu worden afgekeurd toch aan hun legeropleiding kunnen beginnen. Dankzij de medische wetenschap weten we waar we soepeler kunnen zijn, zegt generaal Anne van Rompuy, hoofd medische dienst.
1: Bijvoorbeeld het gehoor en enkele afwijkingen van de wervelkolom, waarvan we eigenlijk wel weten van oké, door de verbetering in gehoorsprotectie stelt zich dat toch niet meer als zo'n probleem. En ook die wervelkolomafwijkingen, daar weten we nu dat dat ook niet zo'n groot impact heeft op lange termijn. En dan anderzijds, vroeger was het zo, iemand die kanker gehad had in de voorgeschiedenis, die werd uitgesloten gedurende x aantal jaren. Nu weten we veel beter van vanaf wanneer dat je zo iemand wel kan aanwerven.
0: In Peping in Vlaams-Brabant is een vrouw van 66 overleden bij een woningbrand, dat meldt het parket. Bij aankomst van de brandweer vanmiddag was er al een uitslaande brand. Het vuur kon zich snel verspreiden. De oorzaak is nog niet duidelijk. Sportrode duivel Jeremy Doku is tijdens het WK voetbal op de spoedafdeling van een ziekenhuis beland. Dat vertelt hij zelf op zijn YouTube-kanaal. We wisten al dat Doku een infectie aan de luchtwegen had. Hij zegt nu dat hij op een bepaald moment een ongeziene pijn had en niet meer kon bewegen.
2: I just want to talk to you guys about how I experienced the World Cup. I felt my flesh, I felt the pain. I've never

0: zege wilde helpen.
1: 3 overwinningen op rij, dat is me nog nooit gelukt, denk ik. Dus ja, mooi. Ja, ik wou eigenlijk Christophe lanceren, maar bovenop die klim denk ik dat enkel Kubis nog in de buurt zat. En ja, dan moest ik er zelf voor gaan. Dus ja, was op die manier onverwacht.
0: Vanavond bewolkt het meestal droog. Vannacht opklaringen vanaf het westen met kans op nevel of mist en temperaturen tot 16 graden. Ook morgen meestal droog met zon en wolken, temperaturen tot 28 graden, aan zee 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Heus de Zolder zijn in de vooravond 4 mensen opgepakt na een schietincident, dat meldt het parket van Limburg. Daarbij is niemand gewond geraakt. De lokale politie kreeg steun van het bijzondere bijstandsteam. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. In Pepingen in Vlaams-Brabant is vanmiddag een vrouw van 66 overleden bij een woningbrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het huis. De hulpdiensten hebben het lichaam van de vrouw gevonden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Heel wat landbouwers hebben last van de droogte. Thomas Verspecht uit Merchtem teelt venkel, peterselie en kolen. Hij moet 's nachts zijn velden besproeien met water uit een eigen bassin van 1 miljoen liter. Dat is intussen half leeg. De grond is zo hard als beton, zegt hij, en hij hoopt op regen.
1: Als we niet beregenen, weten we sowieso dat het verleuren is. En hetgeen dat we dan beregenen, proberen we toch nog altijd het beste van te maken. Het is 24 op 24. In hoop van zegen dat we toch nog iets kunnen recupereren van al het werk en tijd dat we er al hebben ingestoken. Hè.
0: Het weerfenomeen El Niño kan de komende 3 maanden nog heter weer veroorzaken met in Noord-Europa droogte en in Zuid-Europa neerslag. Zo waarschuwt de WMO, de Weer- en Klimaatorganisatie van de Verenigde Naties. El Niño keert om de zoveel jaar terug, waarbij het oppervlaktewater van de Stille Oceaan sterk opwarmt. Dat brengt hogere temperaturen en ongewoon veel of ongewoon weinig neerslag met zich mee. Het is al een zomer van extreme en apocalyptische bosbranden, zegt VN-baas Antonio Guterres, en El Niño gooit olie op het vuur.
2: We have already endured the summer of extremes. Apocalyptic wildfires raging in Spain, France and far beyond. El Niño is adding fuel to a planet already on fire.
0: En ook de klimaatverandering maakt het weer extremer, en die, zegt Guterres, moet zo snel als mogelijk afgeremd worden. In het voetbal is de Supercup aan de gang tussen Club Brugge en Union. De landskampioen en de bekerwinnaar van afgelopen seizoen nemen het tegen elkaar op voor een eerste trofee van het seizoen. Tom Boudewijl in Brugge, hoe staat het daar?
3: Een gelijke stand, 0-0, zonder doelpunten dus. En het is ook een wedstrijd een beetje in evenwicht. De laatste tijd heeft de Club Brugge wellicht het overwicht en loert de Union op de counter. De Brusselaars hadden wel de eerste kansen met Fousseini. Een plaatsbal net ernaast en meteen daarna die andere spits van Union, Raoul Floric, tegen de buitenkant van de paal. Club Brugge heeft dan wat meer het initiatief genomen met Trezoldi, een kopbal op de vuisten van Chambare, en Diacon met een hoekschop op de bovenkant van de lat. De internationals doen mee bij het Club Brugge, dus Van Aken, Mechelen en Sijs. Het is voorlopig rustig. Het stadion zit bijna helemaal vol voor die allereerste afspraak. Maar voorlopig dus nog geen afscheiding.
0: Dank je, Tom. Vanavond bewolkt en meestal droog. Vannacht opklaringen vanaf het westen met kans op wat nevel of mist en tot 16 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Temperaturen tot 28 graden en aan zee 23 graden. Meer op vrtnieuws.be. Here we go. Are you ready?

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaperits. In Brussel zijn twee verdachten aangehouden voor poging tot moord na een geweldig incident met een mes gisterochtend aan het metrostation Beurs in het centrum van de stad. Twee mensen zijn toen naar het ziekenhuis gebracht, van wie er één ernstig gewond is. In Heusden-Zolder in Limburg zijn in de vooravond 4 mensen opgepakt na een schietincident, dat meldt het parket van Limburg. Daarbij is niemand gewond geraakt. De lokale politie kreeg er steun van het bijzondere bijstandsteam. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. Heel wat landbouwers hebben last van de droogte. Thomas Verspecht uit de Merchtem in Vlaams-Brabant teelt venkel, peterselie en kolen. Hij moet 's nachts zijn velden besproeien met water uit een eigen bassin van 1 miljoen liter. Dat is intussen half leeg. De grond is zo hard als beton, zegt hij. Hij hoopt op regen.
1: Als we niet beregenen, weten we sowieso dat het verleuren is. En hetgeen dat we dan beregenen, proberen we toch nog altijd het beste van te maken. Het is 24 op 24. In hoop van zegen dat we toch nog iets kunnen recupereren van al het werk en tijd dat we er al hebben ingestoken. Hè.
0: Het weerfenomeen El Niño kan de komende 3 maanden nog heter weer veroorzaken met in Noord-Europa droogte en in Zuid-Europa neerslag. Zo waarschuwt de Weer- en Klimaatorganisatie van de Verenigde Naties. El Niño keert om de zoveel jaar terug, waarbij het oppervlaktewater van de Stille Oceaan sterk opwarmt. En dat brengt hogere temperaturen en ongewoon veel of ongewoon weinig neerslag met zich mee. Het is al een zomer van extreme en apocalyptische bosbranden, zegt VN-baas Antonio Guterres, en El Niño gooit olie op het vuur.
2: We have already endured the summer of extremes. Apocalyptic wildfires raging in Spain, France and far beyond. El Niño is adding fuel to a planet already on fire.
0: En ook de klimaatverandering maakt het weer extremer en die, zegt Guterres, moet zo snel als mogelijk afgeremd worden. Ja, Helene van der Beek, hij verwijst onder meer naar die bosbranden in Zuid-Europa deze zomer. Hoe staat het daarmee?
3: Op dit moment woedt er in Athene, in Griekenland, een natuurbrand die heel snel uitbreidt. Daar worden mensen geëvacueerd. De 2 grote branden op het Griekse eiland Kreta lijken dan wel weer onder controle, maar de forse wind blijft daar wel een groot risico. In Portugal dan, daar is een zware bosbrand in het noorden van het land. 1000 brandweerlieden zijn daar nog mee in de weer. En in Spanje zijn er ook nog altijd verschillende brandhaarden. De grootste in de buurt van Madrid en in de regio Valencia aan de oostkust. In Turkije lijkt de situatie dan weer te verbeteren. Net als bij Bordeaux in Frankrijk. Daar mochten intussen al bijna 200.000 mensen die geëvacueerd waren terug naar huis. Maar in de vaart, dat is tussen Nice en Marseille, moeten nu opnieuw mensen hun huis of camping verlaten, want daar is het vuur wel weer opgeflakkerd.
0: Dank je, Helene. Sport Rode Duivel Jeremy Doku is tijdens het WK voetbal op de spoedafdeling van een ziekenhuis beland. Dat vertelt hij zelf op zijn YouTube-kanaal. We wisten al dat Doku een infectie aan de luchtwegen had. Hij zegt nu dat hij op een bepaald moment een ongeziene pijn had en niet meer kon bewegen.
4: I just want to talk to you guys about how I experienced the World Cup. I felt my flesh. I felt the pain that I've never felt before. I couldn't move. I wanted to cry. I was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
0: Doku kreeg veel kritiek tijdens het WK omdat hij onder zijn niveau speelde volgens velen. De Rode Duiver vertelt ook over hoe hij van de VS naar Londen en terug is gevlogen om zijn pasgeboren zoontje te kunnen zien. In voetbal is de Supercup aan de gang tussen Club Brugge en Union. De landskampioen en de bekerwinnaar van afgelopen seizoen nemen het tegen elkaar op voor een eerste trofee van dit seizoen. Dan Boudewijl in Brugge, wie leidt de dans in de tweede helft?
5: De recordwinnaar, en dat is Club Brugge. 1-0 is het. We moeten nog iets minder dan 20 minuten voetballen. Het was een goal net na de pauze van Nicolo Trezzoldi. Mooie schaarvolley en zo 1-0. En dat is wel verdiend, omdat ondanks een goede beginfase van Union met kansen van Fusaini en Raoul, Club Brugge langzaamaan beter is geworden en toch wel het overwicht had en een paar keer kon dreigen. Maar scoren, dat zat er niet in de eerste helft. Tot dus meteen na de pauze Trezzoldi voorlopig het enige doelpunt heeft gemaakt. 1-0.
0: Dank je, Tom. Het weer, vannacht opklaringen vanaf het westen met kans op nevel of mist en tot 16 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Temperaturen tot 28 graden en aan zee 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schadrichs. In Brussel zijn twee verdachten aangehouden voor poging tot moord na een mesaanval gisterochtend aan het metrostation Beurs in het centrum van de stad. Twee mensen zijn toen naar het ziekenhuis gebracht, van wie er één ernstig gewond is. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. De integriteit van de Schengenzone met een vrij verkeer van personen is absoluut gegarandeerd. Dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken vanavond. Hij verwijst naar de massale toestroom van migranten de afgelopen dagen vanuit Marokko, die illegaal de Spaanse exclave Ceuta probeerde te bereiken, zowat 60.000. De minister zegt dat de meeste van hen intussen teruggekeerd zijn naar Marokko en dat het niet mogelijk is om vanuit Ceuta of Melilla, die andere exclave in Noord-Afrika, het Spaanse vasteland te bereiken zonder meerdere identiteitscontroles. De Schengenzone is een gebied van 29 landen, ook België, zonder binnengrenzen. Eerder vanavond heeft Italië het Schengenverdrag met Spanje opgeschort, met controles op alle vliegverkeer en scheepvaart vanuit Spanje. Ook Frankrijk en Portugal versterken de grenscontroles. In Indonesië is een piloot van Malaysia Airlines gearresteerd met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. De Maleisiër van 39 was met een passagiersvliegtuig vanuit Maleisië naar Jakarta gevlogen en zou zelf ook onder invloed geweest zijn van ecstasy, methamfetamine en cocaïne. Volgens de douane verklaarde de man dat hem een beloning van €10.000 was beloofd en dat hij al twee keer eerder drugs had gesmokkeld. In Indonesië staat daar een levenslange gevangenisstraf of zelfs de doodstraf op. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. Dat is de wedstrijd tussen de landskampioen en bekerwinnaar van het afgelopen seizoen. Het versloeg Club Brugge na strafschoppen. Tom Boudeweel.
1: De eerste prijs van het seizoen is dus voor Union. Dat ging winnen in het Hol van de Leeuwen. Union bleef foutloos tijdens de strafschoppenserie. 5-5 bij Club Brugge miste aanwinst Tsawa. Club had nogthans alles onder controle na een moeilijke openingsfase met kansen voor Raoul en Fusaini. Topschutter Trezoldi opende dan de score kort na de pauze. De ingevallen Vermand miste een kwartier voor tijd de 2-0 en verspeelde daarna de bal aan McAllister die de gelijkmaker binnenschoot. Mechelen werd nog bijna de matchwinnaar, maar David redde op de lijn. Eindstand 1-1 dus en Union pakte uiteindelijk zijn tweede Supercup in 3 jaar van op de penaltystip.
0: En volgende week vrijdag begint de competitie met Club Brugge tegen KV Mechelen. Het weer nog, vannacht opklaringen vanaf het westen met kans op wat nevel of mist. Temperaturen tot 16 graden. Morgen is het meestal droog met zon en wolken. Temperaturen tot 28 graden, aan zee 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.
4: Wake up, are you ready?
5: Kleine Family.

Er is middernacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Brussel zijn twee verdachten aangehouden voor poging tot moord na een mesaanval gisterochtend aan het metrostation Beurs in het centrum van de stad. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, van wie er één ernstig gewond is. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De integriteit van de Schengenzone met een vrij verkeer van personen is een absolute garantie, dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken vanavond. Hij reageert zo op Italië.

0: Italië dat het Schengen-verdrag met Spanje heeft opgeschort met controles op alle vliegverkeer en scheepvaart vanuit Spanje. Ook Frankrijk en Portugal versterken de grenscontroles. De aanleiding is de massale toestroom van migranten de afgelopen dagen vanuit Marokko, die illegaal de Spaanse exclave Ceuta probeerden te bereiken. Zowat 60.000 mensen zijn daarin geslaagd, maar de meeste van hen zijn intussen wel teruggekeerd naar Marokko. Er is veel kritiek op de bewaking van de grens, maar het is niet mogelijk om zomaar vanuit Ceuta het Spaanse vasteland te bereiken zonder identiteitscontrole. Dat ziet ook onze collega Roel Nonet in het uiterste zuiden van Spanje.
1: Ja, eigenlijk is die kans heel erg klein. De Europese Commissie die heeft ook al gezegd dat er nog geen mensen zijn overgestoken. En eigenlijk komt dat omdat er speciale regels gelden. Om van Ceuta, als je daar terechtkomt, om dan naar Spanje te gaan, om naar het Europese vasteland te gaan, zijn er eigenlijk nog wel checks. En zeker voor mensen die daartoe komen als migrant. Stel dat ze bescherming zouden genieten. Wat kan, kunnen ze niet zomaar oversteken zonder papieren de ferry nemen of een vliegtuig om naar Europa te reizen. En die kans dat er dan grote massa's mensen plots hier opduiken is eigenlijk heel erg klein.
0: Het weerfenomeen El Niño kan de komende 3 maanden nog heter weer veroorzaken. Met in Noord-Europa droogte en in Zuid-Europa neerslag. Zo waarschuwt de WMO, de Weer- en Klimaatorganisatie van de Verenigde Naties. El Niño keert om de zoveel jaar terug, waarbij het oppervlaktewater van de Stille Oceaan sterk opwarmt. Dat brengt hogere temperaturen en ongewoon veel of ongewoon weinig neerslag met zich mee. Het is al een zomer van extreme en apocalyptische bosbranden, zegt VN-baas Antonio Guterres. En El Niño komt daar nog bovenop.
2: We have already endured the summer of extremes. Apocalyptic wildfires raging in Spain, France and far beyond. El Niño is adding fuel to a planet already on fire.
0: Ook de klimaatverandering maakt het weer extremer. En die, zegt Guterres, moet zo snel als mogelijk afgeremd worden. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. Dat is de wedstrijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar van het vorige seizoen. Het versloeg Club Brugge na strafschoppen. Het verslag is van Tom Boudeweel.
3: De eerste prijs van het seizoen is dus voor Union. Dat ging winnen in het hol van de Leeuwen. Union bleef foutloos tijdens de strafschoppenserie. 5-5 bij Club Brugge miste aanwinst Tsawa. Club had nogthans alles onder controle na een moeilijke openingsfase met kansen voor Raoul en Fusaini. Topschutter Trezoldi op dan de score kort na de pauze. De ingevallen Vermand miste een kwartier voor tijd de 2-0 en verspeelde daarna de bal aan McAllister die de gelijkmaker binnenschoot. Mechelen werd nog bijna de matchwinnaar, maar David redde op de lijn. Eindstand 1-1 dus en Union pakte uiteindelijk zijn tweede Supercup in 3 jaar van op de penaltystip.
0: Doelman Vic Chambare was erg tevreden met de mentaliteit van zijn team.
4: Ik vind het gewoon dat wij een goede match spelen op bepaalde vlakken. Op bepaalde vlakken kon het ook beter. Maar ik denk dat wij zeker onze mentaliteit hebben getoond en zeker goed hebben teruggeknokt om te laten zien dat wij Union zijn en dat wij zeker van een achterstand ook op een moeilijk veld met goede supporters ook, die het altijd moeilijk maken voor een uitploeg. Maar ik vind dat we het goed hebben laten zien en dat we de kans hebben gepakt om terug te knokken.
0: Het weer nog, vannacht opklaringen vanaf het westen, kans op nevel of mist ook en minima rond 14 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken en temperaturen tot 28 graden. Aan zee een stukje frisser, daar 23 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Plus 1 uur, een heel goede nacht. 14 nieuws met Matthijs Bijnens. In de buurt van Napels in Italië was er vrijdagavond een aardbeving. Die had een kracht van 4,7 en het epicentrum lag ten westen van de stad in een gebied met veel vulkanische activiteit. Het was de krachtigste beving in de regio van de laatste 40 jaar. Er zouden een tiental lichtgewonden zijn en er is her en der ook wat schade. Zo is in het stadje Pozzuoli de gevel van een gebouw ingestort. Veel bewoners van het getroffen gebied gingen na de aardbeving de straat op en overwegen om de nacht buiten door te brengen. De regering van Slowakije weigert om huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht die in het buitenland zijn gesloten te registreren. Slowakije gaat zo in tegen het Europees Hof van Justitie. Twee Slovaakse mannen hadden klachten ingediend omdat hun huwelijk niet aanvaard wordt. Maar de regering zegt dat ze gebonden is door de grondwet. Die zegt dat het huwelijk een verbintenis is tussen man en vrouw. Eind vorig jaar heeft het Europees Hof van Justitie nogthans geoordeeld dat elk land van de Europese Unie, dus ook